0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up Your Arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: Mrs.

105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio. I remember.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up Your Arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: Mijn

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AN Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up Your Arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: deze.
1: I'm not your toy.
2: Radio. De stem van jouw regio.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. 6 Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De 6 staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiscateerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, woedt een grote uitslaande brand in een autobedrijf. Volgens de veiligheidsregio brak het vuur rond 3:30 uit. Er komt veel rook vrij. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweerkorpsen uit de omgeving verlenen assistentie bij de brand in Berkel en Roderijs. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode, bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: En deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Zes Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De zes staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiscateerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, heeft een grote uitslaande brand een boerderijloods met auto's in de as gelegd. Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. De boerderijloods in Berkel en Roderijs moet als verloren worden beschouwd. Ook zijn auto's beschadigd. De brand veroorzaakt stankoverlast tot in Zoetermeer. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Complete wand- en plafondafwerking. Alles kan. Johan Pluim Schilderwerken heeft voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341-264488. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet. Waterweg 6A. Uw vakman in huis.
4: Zin in een avond culinair genieten? Reserveer nu bij Petit Verdot in Nunspeet. Fusion dining op zijn best. Kijk op petitverdot.nl.
5: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
6: Jacob van Olst elektrotechnische dienstverlening staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties, alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen, of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak 0341 257-737.
7: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op de Jager Autoservice.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor jou is de weg opgaan vanzelfsprekend. Voor iemand met een dwarslesie is het een enorme uitdaging. Maar jij kunt het verschil maken in hun mobiliteit. Met jouw hulp kunnen zij weer verder. Doneer nu op helphesselverde.nl en help mee met de aanschaf van een broodnodige rolstoelbus. Help Hessel Verder. Ga naar de website helphesselverde.nl en doneer.
0: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

Ja, dat was Ruth McKinney en de Benny Bright Orchestra. Het nummer dat heette Rocking in the Street. En zo kwamen we lekker rockend je huiskamer binnen. De slaapkamer misschien wel, mocht je nog op één oor liggen. En luisteren naar dit programma. Dit programma heet De Veluwe Start Op en duurt tot 9 uur iedere werkdag weer. Tussen 7 en 9. Natuurlijk hier op Radio Nunspeet. Nou, welkom. Wat gaan we doen in deze twee uurtjes? We hebben natuurlijk weer de berichtgeving tussen de platen door. We hebben de headlines om 7:30 en om 8:30. De headlines van het nieuws. De Hollandse klompplaat straks na 8:00. De horoscoop voor degenen die vandaag jarig zijn. De Roy Orbison plaat, kortom gezegd, een heleboel leuke ingrediënten in dit programma. En dat omlijst met allemaal lekkere deuntjes muziek. Dan kijken we even terug vandaag. Het is de 15e oktober. Ja, 15 oktober. Even op de kalender kijken voor de zekerheid. In 1971, we kijken even terug in de tijd, wat gebeurde er vandaag op deze datum? Nou, in 1971, Hans Breukhoven, ken je nog wel, opent de eerste Free Record Shop in Schiedam. En in 1990, Sovjet-leider Michail Gorbachev krijgt een Nobelprijs voor de vrede toegekend voor zijn pogingen de spanningen rondom de Koude Oorlog te verminderen en zijn land open te stellen. Kijk, zo'n man hebben we vandaag de dag eigenlijk nog nodig, zodat we, nou ja, die ellende, waar het dan ook vandaan komt, niet meer hebben. Dat zou mooi zijn, maar over het algemeen is dat toch een illusie. En gebeurt het iedere keer weer. En oorlog, dat is iets wat toch altijd zal blijven bestaan, helaas. Daar is nog geen medicijn tegen gevonden. Nou ja, misschien leuke muziek. Laten we dat dan maar doen.

of the Road. And the talk of all the USA. Ik was net nog even vergeten te zeggen dat we de knuffelplaat nog even moeten afkondigen, uiteraard. Want dat was er eentje van Raccoon. En dicht bij het vuur. Ja, zo heet de plaat. En die hoor je natuurlijk elk uur. De Veluwe start op en dat doen we via Radio Nunspeet. In Nunspeet is gisteren de regionale campagne Kleine Beestjes... Kleine Beestjes helpen officieel van start gegaan. De campagne roept inwoners van 7 gemeenten op om kleine stappen te werken aan hun gezondheid en welzijn, om meer naar elkaar om te kijken. De start werd gemarkeerd met het plaatsen van de laatste bouwsteen op een grote piramide. Ook de campagnewebsite is online. Kleine Beetjes Helpen is een initiatief van netwerk Gezond Veluwe, waarin zorg- en welzijnorganisaties en 7 gemeenten samenwerken. Het gaat om de gemeentes Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Volgens de organisatie kunnen kleine veranderingen al veel verschil maken. Denk aan wat vaker bewegen, gezonder eten en iemand helpen of een praatje maken. De komende periode richt de campagne zich vooral op de bekendheid en bewustwording. Via sociale media, lokale media en de website worden praktische tips en voorbeelden gedeeld. De campagne sluit ook aan bij de landelijke week van het praatje, die van 12 tot en met 16 oktober plaatsvindt. Daarbij worden mensen aangemoedigd om spontaan een praatje te maken met iemand die ze nog niet kennen. De boodschap van de campagne is duidelijk. Met kleine beetjes kunnen inwoners samen een groot verschil maken. En dit is Smokey. Toch wel een zeer beroemde band uit de 70er jaren, die in een hele korte tijd, aantal jaren, zeer veel hits hebben gescoord. En laten we maar een van die grootste erbij pakken. Lay back in the arms of someone.

Smokey was dat. Lay back in the arms of someone. RSG Slingerbos in Harderwijk heeft maatregelen genomen om de kwaliteit van het HAVO-onderwijs te verbeteren, nadat de onderwijsinspectie de afdeling als zeer zwak beoordeelde. Vooral de resultaten in de bovenbouw blijven achter en sommige lessen bieden leerlingen te weinig uitdagingen. De school is in februari begonnen met een verbetertraject. Docenten werken samen aan betere lessen en een efficiënter gebruik van lestijd. Ook zijn de verantwoordelijkheden binnen de school duidelijker verdeeld en komt er een ouderklankbordgroep. De inspectie geeft de school 1 jaar om de problemen aan te pakken. In mei of juni 2027 volgt een nieuw onderzoek. De onderbouw, de leerlingenondersteuning en veiligheid op school zijn volgens de inspectie wel op orde. Dus niet alleen maar negativiteit, maar toch een paar dingen waar ze aan moeten werken daar bij het RSG.

0: Stand By Your Man. En daarvoor hadden we nog de plaat van Marcel Romanoff. Een bekend liedje. En dat heet I'd Love You To Want Me. Dit is de Veluwe Startop.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter. Het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. De website en app van de supermarkt werken nog steeds niet. De winkels worden wel weer bevoorraad. En in Berkel en Roderijs is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij kwam veel rook vrij en de loods is volledig verwoest. Ook zijn auto's beschadigd geraakt. Er vielen geen slachtoffers. Het weer, veel zon en het blijft droog. Het wordt 18 tot 20 graden.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: De regio loopt het vooral vast op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort heb je 3 kwartier vertraging. We zijn bezig met bergingswerk na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ze aansluit over 11 kilometer. Daardoor weer file op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg doe je een kwartier langer over.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Ja, groot orkest erachteraan. Of erbij, moet ik zeggen. Erachteraan zou een beetje raar zijn. René Schuurmans hoorde je. En dat nummer dat heet Perfecto. Nou, dan toch nog eventjes weer naar die stroomstoring van afgelopen dinsdag. In Nunspeet-Oost heeft een technische storing dinsdag voor problemen met de stroomvoorziening gezorgd. Volgens netbeheerder Liander ontstond de storing in een middenspanningsverbinding. Nou, wat dat dan ook mogen zijn. Van 10.000 volt. Meerdere stations vielen uit. Onder meer in de Colijnstraat, de Savornin-Lomanstraat, de Visserlaan, de Dreeslaan, de Gerbrandistraat en de Sportlaan werden getroffen. Ook sportcomplex De Wildzang lag die viel ook onder dat getroffen gebied. Liander heeft de stroomstoring voorlopig hersteld door elektriciteit via een andere route te leiden. De precieze oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Een definitieve reparatie wordt later ingepland. Gisteren zijn ook onderhoudswerkzaamheden aan de elektriciteitsnet geweest. In onder meer de Heemkerklaan, de Troelstraat, de Gerbrandistraat en de Treupstraat. Nou, gelukkig hebben we weer stroom en kunnen we gewoon blijven uitzenden. Dat is natuurlijk even van belang, want ook wij hier in de studio hebben daar grote problemen mee gehad. Radio Nunspeet, de Veluwe, start op. We gaan naar

de kabouterman van Genghis Khan. Het kabinet wil een einde maken aan het houden van dolfijnen in Nederland. Staatssecretaris Silvio Erkens wil daarom een fokverbod invoeren. De 22 dolfijnen die nu in het dolfinarium in Harderwijk leven, mogen blijven. Het dolfinarium is tegen een permanent fokverbod en vraagt om een wetenschappelijke onderbouwing. Volgens directeur Alex Thibot kan het verbod gevolgen hebben voor het welzijn en het natuurlijk gedrag van de dieren. Het kabinet verwacht dat de nieuwe regels over ongeveer 2 jaar ingaan. Daarnaast moest het dolfinarium verschillende dierenverblijven verbeteren. De deadline voor het verdiepen van het verblijf van de stellerzeeleeuwen is al niet gehaald. Daarom heeft de overheid een last onder dwangsom opgelegd. Ook andere aanpassingen moeten uiterlijk 2029 klaar zijn. De staatssecretaris gaat met het dolfinarium en de gemeente Harderwijk in gesprek over de toekomst van het park en de financiële gevolgen. Een sluiting is niet aangekondigd. Het dolfinarium blijft voorlopig gewoon geopend voor de bezoekers.

Roberts en zijn Culture Club. Het nummer dat heette Kamer Chameleon. Nou, laten we eens even gaan kijken. Wat gaat het weer vandaag doen? Vandaag volgt opnieuw een droge en zonnige najaarsdag. Met 18 tot 20 graden wordt het zeer zacht. En daarbij staat maar weinig wind uit het zuiden. Morgenochtend verloopt nog droog en zonnig, maar vanaf vrijdagmiddag draait de wind naar het noordwesten en worden buien en koelere lucht aangevoerd. In het weekend schakelen we vervolgens over naar temperaturen rond de 14 graden en in de nachten koelt het dan af naar zo'n graad of 7. Daarbij vallen lokaal enkele buien, maar veel vaker is het droog. Maar voorlopig nog lekker genieten van deze toch wel een beetje nazomerdag met temperaturen tot zo'n 20 graden. Heerlijk toch?

start op met The Beatles en The Ballad of John en Yoko. Dan, de gemeente Putten hoeft geen schadevergoeding te betalen aan kinderen van een echtpaar dat moest stoppen met permanent wonen in een recreatiewoning. Dat heeft de Raad van State gisteren bepaald. De ouders moesten in oktober 2021 van de gemeente stoppen met de permanente bewoning, omdat dit in strijd was met de regels. Volgens de kinderen heeft die beslissing hun ouders veel stress en verdriet bezorgd. Ook maakten zij extra reis- en verhuiskosten. De familie vroeg daarom een schadevergoeding aan, maar kreeg eerder al geen gelijk van de gemeente en de rechtbank. Ook bij de Raad van State is het beroep nu afgewezen. Volgens de hoogste bestuursrechter hebben de kinderen onvoldoende duidelijk gemaakt waarom de eerder uitspraak onjuist was. De gemeente hoeft daarom geen schadevergoeding te betalen. Ook de proceskosten komen niet voor rekening van de gemeente.

het licht uit, dat doen we voorlopig nog niet. Sterker nog, het is net aangegaan. Ik kijk naar buiten, het is inmiddels licht geworden. Guus Meeuwis. En tranen gelachen hier in de Veluwe start op. Het eerste uurtje zit er dan alweer op. We gaan zometeen uiteraard nog verder. Een heel uur lang met de Veluwe staat op. En dan hebben we zometeen na de knuffelplaat de Hollandse klomplaat. We hebben de verjaardagshoroscoop. Kortom gezegd, nog een heleboel meer. Blijf lekker luisteren. Roy Orbison plaat natuurlijk, niet vergeten. En nu sluiten we af met de Four Non Blondes. Graag tot zometeen.

0: Delufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
1: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
1: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
3: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
4: Hij is er. En zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
5: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis. Op de stoep of in de tuin. Met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet.
8: Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
10: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
9: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
11: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
9: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
12: In het midden van het land staat er net geen 60 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam staat 12 kilometer ervan tussen Kootwijk en Hoevelaken. Je doet er 10 minuten langer over. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 35 minuten vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech op de A27 bij het knooppunt Lunetten. Dan de A50 van Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum 10 minuten extra. Komt door een ongeluk.
8: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
13: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
14: Wees welkom bij Veluvine Nunspeet. Of je nu komt voor theater, een mooie film, live muziek, cabaret of een familievoorstelling. Bij Veluvine is er altijd iets te beleven. Veluvine, beleef cultuur dichtbij. Ontdek het programma op veluvinenunspeet.nl.
15: Je auto echt goed schoon? Ga niet lopen stressen, maar laat hem wassen bij Van Essen. Van Essen Car Wash reinigt je auto snel, grondig en milieuvriendelijk. Hij wordt handmatig voorgewassen en na afloop mag je altijd gratis stofzuigen. Geen uitslaper? Maak gebruik van onze vroege vogelactie. Tussen 8 en 9 wassen met korting. En iedere donderdag is het seniorendag. Kom langs aan de Ronding 1 in Nunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van essencarcleaning.nl.
14: Zing in oktober uit volle borst mee tijdens Pop-up Choir Queen Singalong. En geniet van een avond lachen met Jandino Asporaat tijdens zijn grote jubileumshow. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
15: Je auto weer als nieuw? Ga niet lopen stressen, maar laat hem polijsten door Van Essen. Bij Van Essen brengen wij je auto van binnen en buiten weer in topstaat. Wilt u bescherming op uw lak? Wij kunnen ook een glascoating aanbrengen. Kom langs aan de Ronding 1 in Nunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van essencarcleaning.nl.
16: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
17: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
18: Oude sieraden zijn veel geld waard. Goud en zilver. Lever het vertrouwd in. Kom langs voor een vrijblijvende taxatie. U zult versteld staan. Ruil het in voor iets nieuws of gewoon voor geld.
17: Juwelier Miekes, sieraderie.
18: In Doornspijk, dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
19: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
20: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
19: Kringloopwinkel, De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
20: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
21: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: Het Raccoon, de knuffelplaten voor vandaag. Het nummer dat heette Dicht bij het vuur. En dan de Hollandse klompplaat in de Veluwe start op.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Ben Metz.
2: Kenbaar.

Hazes. De Hollandse klompplaat voor vandaag. Morgen hebben we weer een nieuwe. Dan zit hier overigens Bart van Dijk. Ja, de naam van deze man, Hazes, dat is niet alleen maar meer een zanger. Of was een zanger, moet ik helaas zeggen. Maar het is ook een merk geworden. Hè? Evenementen, wat dan ook. En nog steeds heel veel muziek. En ook van die grote gala's waar alleen maar liedjes van Hazes worden gezongen. André Hazes, beroemder na zijn dood dan tijdens zijn dood. Alhoewel, toen was hij ook toch redelijk beroemd in Nederland. Dat bewees ook de uitvaart die er toen was in de Amsterdam Arena. Toen heette dat nog Amsterdam Arena. De gemeente Nunspeet moet voor het einde van dit jaar nog 57 statushouders aan een woonruimte helpen. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de eerste 9 maanden van dit jaar hebben 21 statushouders een woning gevonden in Nunspeet. Op 1 juli moesten er nog 70 mensen worden gehuisvest. In de afgelopen 3 maanden is dus minder dan de helft van de achterstand weggewerkt. Statushouders, dat zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij moeten vanuit een asielzoekerscentrum doorstromen naar een woning in de gemeente. Of in een gemeente. Landelijk lukt het al jaren niet om de gestelde huisvestingsdoelen te halen. Eind vorig jaar wachten volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers nog zo'n 18.500 statushouders in een asielzoekerscentrum op een eigen woning. Radio 1.

and Buddy to Love. Nou, normaal heb ik het altijd als Ajax gespeeld heeft over voetbal. Gisteren heeft Feyenoord gespeeld, laat ik dan zo sportief zijn om daar ook iets over te zeggen. Want die hebben toch knap gewonnen tegen Como. 3-2 in overwinning in de Kuip gisteren. Ik heb de wedstrijd deels gezien. Het was echt een goede wedstrijd van Feyenoord. Ze speelden goed. En dat na natuurlijk de nederlaag die ze een paar weken geleden eerder hadden in Camp Nou, toen ze daar zwaar onderuit gingen. Geloof 5-1 of zoiets, hebben ze zich toch aardig hersteld. En een overwinning in de Champions League, dat is niet alleen goed voor het Nederlandse voetbal, maar ook voor Feyenoord, want dat levert weer aardig wat pecunia's op, zeggen ze dan. Dus alleen maar lof over Feyenoord. En dat zeg ik als Ajax-fan. Maar eerlijk moet je zijn, het is zoals het is. Dit is Scott McKenzie.

0: Ja, het is een mooie plek om te zijn, San Francisco. Altijd lekkere temperaturen over het algemeen. En ja, de sfeer is daar ook altijd heel apart. San Francisco, je hoorde Scott McKenzie. En dan natuurlijk even voor de jarige vandaag, want we hebben...
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, mocht je vandaag jarig zijn, uiteraard van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Dan even de verjaardagshoroscoop, ook een belangrijk dingetje altijd. De verjaardagshoroscoop voor vandaag, donderdag 15 oktober. Mensen reageren wat gevoeliger dan je verwacht. En daardoor kan een klein misverstand snel groter worden. Leg duidelijk uit wat je bedoelt voordat iemand zelf conclusies gaat trekken. Wees ook eerlijk over je bedoelingen, zodat er weinig ruimte overblijft voor twijfel. Een berichtje waar je niets mee wilt, hoeft niet onmiddellijk beantwoord te worden. Richt je aandacht liever op iemand die belangrijk voor je is. Je partner verwennen kan voor een gezellige sfeer zorgen. Maak iets lekkers, regel een kleine verrassing of kies samen een fijne activiteit. Singles kunnen diezelfde aandacht aan vrienden besteden. Goed gezelschap kan je humeur aanzienlijk verbeteren. Dat was de horoscoop voor vandaag, donderdag 15 oktober.

0: know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Ja, deze meneer heet Timmy T. Het nummer, dat heette One More Try. Navigatiebedrijf TomTom gaat wereldwijd ongeveer 200 banen schrappen. Met de reorganisatie wil het Nederlandse bedrijf de kosten verlagen en sneller beslissingen kunnen nemen. De ingreep moet jaarlijks zo'n 21 miljoen euro besparen. TomTom wil het aantal managementlagen verminderen. Tegelijkertijd ziet het bedrijf groeikansen in zelfrijdende auto's en technologie die actuele locatiegegevens levert, onder meer behulp van kunstmatige intelligentie. De reorganisatie komt op een moment dat de financiële resultaten onder druk staan. In het derde kwartaal daalde de omzet met 6% tot 129 miljoen euro. De netto-winst zakte met 44% naar 5,1 miljoen euro. Door de kosten van de reorganisatie verwacht TomTom dat het resultaat in het vierde kwartaal nog eens 15 miljoen euro lager uitvalt. Waar de banen precies verdwijnen, dat is op dit moment nog niet bekendgemaakt. Ja. Vroeger, zo'n 10, 20 jaar geleden, toen zaten we allemaal met zo'n TomTom-dingetje in de auto. En tegenwoordig heb je alleen maar je smarttelefoon nodig. En de rest, dat weten we allemaal. De Google Maps is er onwijs populair natuurlijk. En dan valt TomTom een beetje uit de boot. Nou, pak je zakdoek er even bij, want ik heb hier een droevig liedje. Hier ken je deze nog, Rocky van Don Mercedes.

0: Don Mercedes. En had twee hitjes. In 1965 had hij liedje Zomaar een soldaat. En in 1976 dit nummer dan, Rocky. En wie ook meedeed, dat was Bonnie Sinclair. Die deed wel meer mee met van die toch wel traumatische plaatjes. Want ik weet niet of je dit nog weet te herinneren. Nee. Ja, dit ja. Nee. Dat deed zij ook. Nee. Nou ja, Dr. Bernard. Dat is van lang geleden allemaal. Het is ver over 8:30 heen. En dat wil zeggen...
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlectrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar entree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam, maar door ziekte is ze niet fit genoeg. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.

Daar was hij weer, Roy Orbison. Altijd zo rond half negen, na half negen, na de headlines hoor je hem. Hier in de Veluwe start op. En deze keer met het nummer Born on the Wind. En morgenochtend dan zit Bart hier. En die zal ongetwijfeld ook weer een Roy Orbison plaat gaan draaien. Dan gaan we naar een One Hit Wonder toe. Alhoewel, Paper Lace. Dat is een glamrock bandje die in de jaren 70 succes kende met The Night Chicago Died. En dat werd eigenlijk als enige echte grote hit gezien. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want start even de motoren zo. En dan komen we toch ook op een liedje uit wat toch ook wel een redelijke bekendheid kreeg. En wat gewoon ook gewoon een lekker liedje was. Dit nummer van Paper Lace, The Black Eyed Boys.

Paper Lace was dat en de Black Eyed Boys. Nou, als je het mij persoonlijk vraagt, dan vond ik deze wel leuker eigenlijk nog dan The Night Chicago Died. Maar dat is een persoonlijke mening. De gemeente Zwolle wil een groter deel van de binnenstad autoluw maken om overlast door showrijders tegen te gaan. Voor volgend jaar is daarvoor €300.000 gereserveerd. Vooral op het Bethlehem, Kerkplein en de Nieuwe Markt zorgen automobilisten in het weekend voor overlast. Ze rijden rondjes langs de terrassen en maken lawaai door hard gas te geven. Horecaondernemers vinden dat niet alleen storend, maar ook onveilig voor personeel en bezoekers. Afgelopen zomer sloot de gemeente al bij wijze van proef delen van de binnenstad af voor gemotoriseerd verkeer. Volgens wethouder Joran Willigers is de proef goed bevallen. Welke maatregelen er precies komen is nog niet duidelijk. De gemeente onderzoekt onder meer de mogelijkheid van afsluitbare palen of cameratoezicht. Wel moeten ondernemers hun zaken kunnen blijven bevoorraden, uiteraard. Het doel is dat dan de bezoekers straks rustig op het terras kunnen zitten zonder lawaai en gevaarlijke situaties door rondrijdende auto's.

Gijke Aarnaar en Zoutelanden. Mooi liedje. Wat ook mooi is, is het weer. Althans, dat ga ik je nu vertellen. Ja, want vandaag volgt opnieuw een droge en zonnige najaarsdag. Met 18 tot 20 graden wordt het zeer zacht en daarbij staat maar weinig wind uit het zuiden. Morgenochtend verloopt nog droog en zonnig, maar vanaf vrijdagmiddag draait de wind naar het noordwesten en worden buien en koelere lucht aangevoerd. In het weekend schakelen we vervolgens over naar temperaturen rond de 14 graden en in de nachten koelt het af naar een graad of 7. Daarbij vallen lokaal enkele buien, maar veel vaker is het droog. Kijk, dat zijn nog eens goede berichten. Radio Nunspeet. Ja, zit ik net te vertellen dat het droog gaat worden, deze dag zeker. De temperatuur is rond de 20 graden. Gaan we deze draaien. CCR. Creedence Clearwater Revival. Who stops the...

You Can't Hurry Love was eentje van Phil Collins. Daarvoor nog Creedence Clearwater Revival en Who Stops the Rain. Nou, een beetje showbiz nieuws nog. Eens kijken wat hier staat over Linda de Mol. Want die is blij met de band tussen haar zoon Julian Falen en haar partner Jeroen Rietberg, dat die volledig is hersteld. Dat schrijft de presentatrice in een voorwoord dat ze schreef in haar eigen blad Linda. De Mol vertelt dat ze samen met Rietberger met vochtige ogen keek naar een optreden van zangeres Roxy Dekker, die door Falen op de piano werd begeleid. Rietberger heeft volgens de Mol een belangrijke rol gespeeld in de liefde voor haar muziek, of voor de muziek van haar zoon. De Mol en Rietberger gingen in 2022 uit elkaar nadat Rietberger werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. De zaak werd later geseponeerd. In 2024 kwamen de twee weer bij elkaar. Overigens, Julian Falen schrijft en produceert de nummers van Roxy Dekker, maar blijft zelf het liefst uit de buiten de schijnwerpers. Nou, dat is in tegenstelling dat zijn moeder natuurlijk. Maar nou ja, als je kijkt naar John de Mol, die heeft dat liever ook niet. Die wil liever ook op de achtergrond blijven. En produceert, nou ja, zoals we weten, programma's, maar komt zelden op televisie.

Miley Cyrus was dat, een Angels Like You. En dit was hem alweer, deze aflevering van 15 oktober van De Veluwe start op. Morgenochtend, dan is dit programma terug, maar dan met Bart van Dijk. En straks, zometeen dus, hebben we ochtendkracht. Deze keer met Henry Slijkhuis tussen 9 en 12 uur. Ik bedank je voor het luisteren. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dat kan zijn zaterdag, zondagmiddag of anders volgende week. Dan weer met dit programma De Veluwe start op. Maak er een mooie dag van vandaag.

0: Delufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
1: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Zin in een avond culinair genieten? Reserveer nu bij Petit Verdot in Nunspeet. Fusion dining op zijn best. Kijk op petitverdot.nl. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Droomauto's in het klein. Welkom bij Miniatuurautowinkel Het Harde. Het trefpunt voor de verzamelaar. Van Ferrari tot Porsche en van Hot Wheels tot Mini GT. Ontdek duizenden schaalmodellen van alle merken in alle schalen. Je vindt ons aan de Eperweg 59 in het Harde. Check miniatuurautowinkel.nl voor de openingstijden en info. Jouw collectie begint hier.
3: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl. Of bezoek onze showroom, Marconiweg in Nunspeet. Van den Pol
4: Mode. Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar.
5: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
6: Goedemorgen. Je luistert naar AN Radio.
7: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
6: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
7: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden en al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. D66
9: Dierenactiviste Leni het Hart, die het Zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige perioden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
10: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Aardeveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je 1 kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. Op zaterdag 24 oktober organiseren Natuurmonumenten en Oer de Wilde Buitendag op landgoed Oud-Groevenbeek in Ermelo, gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar. Tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags kunnen de deelnemers tijdsloten boeken om mee te doen aan spelen en avonturen beleven in de natuur. De activiteiten duren ongeveer 2 uren en kinderen leren er een hut bouwen, dierensporen herkennen, vuur maken zonder lucifers, een hindernissenparcours nemen en dieren spotten met een verrekijker. Na afloop ontvang je het boswachtersdiploma van Oer. De toegang is gratis voor kinderen die er lid van zijn en niet-leden betalen €8 per kind. Volwassenen hebben gratis toegang. Tickets zijn vooraf online te reserveren of te koop op de locatie. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 november is in Nijkerk Men Indoor 2026. Het evenement is in manege Luxol aan de Luxolseweg 25B in Nijkerk. 3 dagen lang staat de manege in het teken van de menssport. Donderdag 5 november opent het evenement met enkelspan paard. Op vrijdag zijn de ponies aan de beurt, zowel enkel als tweespan. Zaterdag is het programma gevarieerd. Tandem pony, vierspan pony en tweespan paard. De grote finale vindt plaats op zaterdagavond. De besten strijden dan om de overwinning. Menssport combineert snelheid en techniek, dus een klein foutje kan dan beslissend zijn. Het gaat dus om paardensport van hoog niveau, het bekijken meer dan waard. Meer informatie vind je op menclubdelangeboom.nl. Op zaterdag 24 oktober staat er een groot evenement gepland in Barneveld Centrum, Barneveld op Stelten. Dit unieke festival biedt hilarische stelten-acts en sprookjesachtige optredens verspreid over het centrum. Je kunt er genieten van straattheater, muziek en gezelligheid. De toegang is gratis. Een dag vol amusement voor jong en oud in Hartje Barneveld. Kijk voor meer informatie op barneveldcentrum.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kun je tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar de Veluwe Fair op het Nationaal Hippie Centrum aan de Beek 101 in Ermelo. Het evenement biedt stands met streekproducten, lifestyleartikelen en activiteiten voor jong en oud. Het terrein is deels overdekt en deels outdoors, waardoor ook bij mindere weersomstandigheden een droog bezoek mogelijk is. De organisatie belooft een dag vol inspiratie, gezelligheid en typisch Veluwse gastvrijheid. Kijk voor meer informatie over programmaonderdelen en de ticketverkoop op veluwefair.nl. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere buitenexpositie Kunst bij de Kooi bij de Ermeloze Schaapskooi aan de Postweg nummer 50 in Ermelo. Het thema van dit jaar is in het teken gezet van wol in weer en wind, waarbij kunstenaars verrassende creaties hebben gemaakt van schapenwol. De kunstwerkers staan opgesteld langs een prachtige wandelroute over het heideterrein rondom de kooi. Het is een heerlijke combinatie van kunst kijken en buiten zijn op de Veluwe. De wandelroute is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen entreekaartjes of reserveringen nodig, waardoor je op ieder gewenst moment van de dag kunt binnenlopen. Na de wandeling kun je bovendien nog gezellig iets drinken in het bezoekerscentrum. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.

Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio. Adult.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de herfstvakantie rockt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliahal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken. En het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. Drie belangenorganisaties voor consumenten staan eind november in de Amsterdamse rechtbank tegenover social media bedrijf Meta. Ze eisen in een kort geding dat Meta de verkoop van de Meta-bril staakt, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. Meta is niet bereid dat te doen. Volgens de Consumentenbond schendt de bril met de ingebouwde camera de privacywet. De stichting Off Limits en de Firewall eisen bovendien dat de brillen uit de schappen verdwijnen en dat al verkochte brillen door Meta worden aangepast. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Zakaria, ligt onder vuur omdat ze beweert dat ze jurist is, maar dat blijkt niet te kloppen. Bij haar aanstelling noemde president Trump haar advocaat. Later omschreef ze zichzelf als jurist. Journalisten zochten uit dat ze in geen enkele staat als zodanig geregistreerd staat. Ze beweert die rol te hebben vervuld bij een Amerikaans bedrijf in Peking. Jezelf onterecht advocaat of jurist noemen is volgens de wetgeving in Californië een misdrijf. Het Witte Huis en haar oud-werkgever in China geven geen commentaar. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar, met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn, en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. That's right.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Drie belangenorganisaties voor consumenten staan eind november in de Amsterdamse rechtbank tegenover social media bedrijf Meta. Ze eisen in een kort geding dat Meta de verkoop van de Meta-bril staakt, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Zakaria, ligt onder vuur omdat ze beweert dat ze jurist is, maar dat blijkt niet te kloppen. Bij haar aanstelling noemde president Trump haar advocaat. Later omschreef ze zichzelf als jurist. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar, met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Nederland heeft gisteren in Parijs met Frankrijk gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Defensieminister Jesselkus zegt dat met het gesprek een belangrijke stap is gezet. In het voorjaar liet de Franse president Macron weten dat Frankrijk zijn nucleaire paraplu met meerdere Europese NAVO-landen wilde delen. De Franse bescherming is extra omdat de Amerikaanse nucleaire afschrikking in Europa aanwezig blijft. Volgens grootgrutter Albert Heijn is de levering van houdbare en vers producten aan winkels in heel Nederland helemaal hervat. Afgelopen zondag kreeg de supermarktketen met een cyberbeveiligingsincident te maken en dat zorgde voor de nodige lege schappen in verschillende filialen. Die schappen raken ondertussen meer gevuld, al kan de beschikbaarheid van producten in winkels wel verschillen. Verwacht wordt dat in de loop van vandaag de beschikbaarheid steeds verder toeneemt. De website van Albert Heijn is nog steeds onbereikbaar. Online bestellen is daarom niet mogelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou voor zover bekend sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en in de nacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederland heeft gisteren in Parijs met Frankrijk gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Defensieminister Jesselkus zegt dat met het gesprek een belangrijke stap is gezet. Volgens grootgrutter Albert Heijn is de levering van houdbare en versproducten aan winkels in heel Nederland helemaal hervat. Afgelopen zondag kreeg de supermarktketen met een cyberbeveiligingsincident te maken en dat zorgde voor de nodige legerschappen in verschillende filialen. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Het advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra aangescherpt, omdat juist in de zorg mensen kwetsbaar en afhankelijk zijn. Er is al wel meer aandacht voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar volgens de inspectie moet er meer gedaan worden om vooral patiënten te beschermen. Er mag geen taboe op het onderwerp rusten en werkgevers moeten in een vroeg stadium signalen opvangen en ervoor zorgen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen wordt. De verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, Mels van B., vindt in hoger beroep dat hij een lagere straf verdient dan de opgelegde 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Van B. wordt verdacht van ernstig seksueel misbruik van jonge meisjes. Volgens de advocaat van Van B. schuurt een lange celstraf met de doelstellingen van de TBS. Er was daarom om maximaal 8 jaar cel gevraagd, zodat Van B. eerder met de TBS-behandeling kan starten. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou, voor zover bekend, sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn, en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kun je tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar de Veluwe Fair op het Nationaal Hippiecentrum aan de Beek 101 in Ermelo. Het evenement biedt stands met streekproducten, lifestyleartikelen en activiteiten voor jong en oud. Het terrein is deels overdekt en deels outdoors, waardoor ook bij mindere weersomstandigheden een droog bezoek mogelijk is. De organisatie belooft een dag vol inspiratie, gezelligheid en typisch Veluwse gastvrijheid. Kijk voor meer informatie over programmaonderdelen en de ticketverkoop op veluwefair.nl. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere buitenexpositie Kunst bij de Kooi bij de Ermeloze Schaapskooi aan de Postweg nummer 50 in Ermelo. Het thema van dit jaar is in het teken gezet van wol in weer en wind, waarbij kunstenaars verrassende creaties hebben gemaakt van schapenwol. De kunstwerkers staan opgesteld langs een prachtige wandelroute over het heideterrein rondom de kooi. Het is een heerlijke combinatie van kunstkijken en buiten zijn op de Veluwe. De wandelroute is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen entreekaartjes of reserveringen nodig, waardoor je op ieder gewenst moment van de dag kunt binnenlopen. Na de wandeling kun je bovendien nog gezellig iets drinken in het bezoekerscentrum. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 24 oktober organiseren Natuurmonumenten en Oer de Wilde Buitendag op landgoed Oud-Groevenbeek in Ermelo, gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar. Tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags kunnen de deelnemers tijdsloten boeken om mee te doen aan spelen en avonturen beleven in de natuur. De activiteiten duren ongeveer 2 uren en kinderen leren er een hut bouwen, dierensporen herkennen, vuur maken zonder lucifers, een hindernissenparcours nemen en dieren spotten met een verrekijker. Na afloop ontvang je het boswachtersdiploma van Oer. De toegang is gratis voor kinderen die er lid van zijn en niet-leden betalen €8 per kind. Volwassenen hebben gratis toegang. Tickets zijn vooraf online te reserveren of te koop op de locatie. Van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 november is in Nijkerk Men Indoor 2026. Het evenement is in manege Luxol aan de Luxolseweg 25B in Nijkerk. 3 dagen lang staat de manege in het teken van de menssport. Donderdag 5 november opent het evenement met enkelspan paard. Op vrijdag zijn de ponies aan de beurt, zowel enkel als tweespan. Zaterdag is het programma gevarieerd: tandem pony, vierspan pony en tweespan paard. De grote finale vindt plaats op zaterdagavond. De besten strijden dan om de overwinning. Menssport combineert snelheid en techniek, dus een klein foutje kan dan beslissend zijn. Het gaat dus om paardensport van hoog niveau, het bekijken meer dan waard. Meer informatie vind je op menclubdelangeboom.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. 10 mensen zijn overleden. Het advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra aangescherpt, omdat juist in de zorg mensen kwetsbaar en afhankelijk zijn. De verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, Mels van B., vindt in hoger beroep dat hij een lagere straf verdient dan de opgelegde 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
1: A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 20:30 tot 22:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. Op zaterdag 24 oktober staat er een groot evenement gepland in Barneveld Centrum, Barneveld op Stelten. Dit unieke festival biedt hilarische stelten, acts en sprookjesachtige optredens verspreid over het centrum. Je kunt er genieten van straattheater, muziek en gezelligheid.

Toegang is gratis. Een dag vol amusement voor jong en oud in Hartje Barneveld. Kijk voor meer informatie op barneveldcentrum.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. In de herfstvakantie rockt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliahal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken en het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In de rechtbank in Haarlem heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Beverwijk en Heemskerk geëist. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Het slachtoffer heeft nog altijd last van de gevolgen. Zijn vader las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor. Het slachtoffer verklaarde dat hij die avond met vrienden iets was gaan eten in Beverwijk, toen hij door een groep jongeren werd aangesproken en zonder reden werd aangevallen. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Vanavond speelt de Amsterdamse voetbalclub Ajax in de Conference League tegen het Kroatische Hajduk Split. Het is al dagenlang onrustig in Split en in totaal zijn al ruim 100 supporters opgepakt. Dinsdag arresteerde de politie 18 Ajax-fans die messen bij zich zouden hebben. Gisteravond kwam de politie opnieuw in actie omdat er gevechten uitbraken. Ondertussen zijn er weer 57 mensen aangehouden. Onduidelijk is of daar Ajax-supporters bij zitten. Voor de wedstrijd van vanavond worden 1900 fans uit Nederland verwacht. Voor de kust van Roemenië wordt naar 7 zeelieden gezocht die na aanvallen afgelopen nacht vermist zijn. De vermisten maakten deel uit van de bemanning van de tanker Wine Trader. 5 anderen konden gered worden. 2 schepen zouden door luchtdrones geraakt zijn. Hoge golven maken het reddingswerk ingewikkeld. Roemenië heeft niet bekendgemaakt wie er achter de aanvallen zitten. Afgelopen tijd hebben in de regio meer van dit soort incidenten plaatsgevonden. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: 90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.
1: Het

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de rechtbank in Haarlem heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Beverwijk en Heemskerk geëist. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. 10 mensen zijn overleden. Vanavond speelt de Amsterdamse voetbalclub Ajax in de Conference League tegen het Kroatische Hajduk Split. Het is al dagenlang onrustig in Split en in totaal zijn al ruim 100 supporters opgepakt. Voor de kust van Roemenië wordt naar 7 zeelieden gezocht die na aanvallen afgelopen nacht vermist zijn. De vermisten maakten deel uit van de bemanning van de tanker Wine Trader. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van je...

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Om problemen op het overvolle stroomnet aan te pakken, zouden bedrijven het gebruik en het terugleveren van stroom naar buiten de piekmomenten kunnen verplaatsen. De netbeheerders gaan ervan uit dat bedrijven de komende tijd investeren in meer stroomflexibiliteit. Denk daarbij aan de aanleg van grote batterijen, maar volgens ACM is het onzeker of dit echt gaat gebeuren. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen geld meer uitgeven aan het centrum. Erkens gaat met de betrokkenen praten en zoekt uit wat er vanuit het Rijk mogelijk is. Hij wil wel uitgezocht hebben hoe deze financiële situatie is ontstaan, omdat het in dit geval om zeer grote bedragen gaat. Sergej Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De Russische autoriteiten en de krant liggen wel vaker met elkaar in de clinch. Eerder dit jaar vond er ook al een inval bij kantoren van de krant in Moskou plaats. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en houdt zich vooral met onderzoeksjournalistiek bezig. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Eerder dit jaar werd hij verantwoordelijk gehouden voor 18 misdrijven. De slachtoffers zijn twee vrouwen die toen het misbruik begon 7 jaar oud waren. Donaldson heeft de beschuldigingen altijd ontkend. 10 jaar geleden werd de politicus nog geridderd, maar deze ridderorde is na de veroordeling afgepakt. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. Sertje Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports heeft na een bericht van RTV Noord bevestigd dat afgelopen weekend en gisteravond onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen zijn gesignaleerd. Beveiligers van verschillende bedrijven trokken aan de bel toen zij drones boven de haven zagen. Bij Seaports werd nagevraagd of de drones van hen waren, maar dat bleek niet het geval. De politie onderzoekt de zaak en onbekend is nog of het om buitenlandse drones gaat. De 24-jarige Fouad B. uit Heemskerk moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. B. wordt ervan verdacht samen met de 25-jarige Murad L. en de 22-jarige Adam L. B. een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Dat gebeurde op 6 september vorig jaar. Tegen B. werd door het OM een gevangenisstraf van 2 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B. heeft de mishandeling bekend. De 2 andere verdachten deden dat niet. Door het instorten van een dak van een schoolgebouw zijn in Pakistan tientallen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en een docenten om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten zou het om 35 doden en ruim 50 gewonden gaan. Sommigen verkeren in kritieke toestand en daardoor kan het dodental nog verder oplopen. De scholieren waren net aan hun lessen begonnen toen het dak instortte. Reddingswerkers zijn uren bezig geweest om gewonden te redden en de doden te bergen. In veilinghuis Christie's in Londen is het schilderij Das Bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro geveild. In 1927 werd het schilderij door naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein gekocht. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het schilderij door de nazi's in beslag genomen. Sinds de jaren 70 hing het kunstwerk in een museum in München. In 2023 oordeelde de Duitse justitie dat Das Bunte Leben roofkunst was en ging het terug naar de erfgenamen. Zij hebben het nu laten veilen. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports heeft na een bericht van RTV Noord bevestigd dat afgelopen weekend en gisteravond onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen zijn gesignaleerd. De politie onderzoekt de zaak en onbekend is nog of het om buitenlandse drones gaat. De 24-jarige Fouad B. uit Heemskerk moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. B. wordt ervan verdacht samen met de 25-jarige Murad L. en de 22-jarige Adam L.B. een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Door het instorten van een dak van een schoolgebouw zijn in Pakistan tientallen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en een docenten om het leven gekomen. In Veilinghuis Christie's in Londen is het schilderij Das Bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro geveild. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jou.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. Volgens D66-Kamerlid Bamminga zijn er stappen gezet voor bewustwording en erkenning en wordt het nu tijd voor een voorzichtig begin van herstel. Als voorbeeld noemde hij een regeling waarmee nazaten van tot slaafgemaakten hun naam gratis kunnen veranderen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd Hassan door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. Een druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Op beelden is te zien dat metrostations blank staan en dat auto's door het water worden meegesleurd. Ruim 2700 inwoners zijn geëvacueerd. In delen van de stad is de stroom uitgevallen. Vanwege het noodweer ontvingen de autoriteiten een kleine 10.000 hulpoproepen. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat de zon, verder is het grijs. In de middag trekt een regengebied over het land en wordt het bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. AN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. In de week van eind september tot en met zondag 18 oktober kun je dagelijks van 9 tot 5 genieten van de bijzondere buitenexpositie Kunst bij de Kooi bij de Ermeloze Schaapskooi aan de postweg nummer 50 in Ermelo. Het thema van dit jaar is in het teken gezet van wol in weer en wind, waarbij kunstenaars verrassende creaties hebben gemaakt van schapenwol. De kunstwerkers staan opgesteld langs een prachtige wandelroute over het heideterrein rondom de kooi. Het is een heerlijke combinatie van kunst kijken en buiten zijn op de Veluwe. De wandelroute is gratis toegankelijk voor iedereen en er zijn geen entreekaartjes of reserveringen nodig, waardoor je op ieder gewenst moment van de dag kunt binnenlopen. Na de wandeling kun je bovendien nog gezellig iets drinken in het bezoekerscentrum. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. Don't tell me this is all for nothing. I can

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. Van donderdag 5 tot en met zaterdag 7 november is in Nijkerk Men Indoor 2026. Het evenement is in manege Luxol aan de Luxolseweg 25B in Nijkerk. 3 dagen lang staat de manege in het teken van de menssport. Donderdag 5 november opent het evenement met enkelspan paard. Op vrijdag zijn de ponies aan de beurt, zowel enkel als tweespan. Zaterdag is het programma gevarieerd. Tandem pony, vierspan pony en tweespan paard. De grote finale vindt plaats op zaterdagavond. De besten strijden dan om de overwinning. Menssport combineert snelheid en techniek, dus een klein foutje kan dan beslissend zijn. Het gaat dus om paardensport van hoog niveau, het bekijken meer dan waard. Meer informatie vind je op menclubdelangeboom.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat de zon, verder is het grijs. In de middag trekt een regengebied over het land en wordt het bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jou.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 24 oktober organiseren Natuurmonumenten en Oer de Wilde Buitendag op landgoed Oud-Groevenbeek in Ermelo, gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar. Tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags kunnen de deelnemers tijdsloten boeken om mee te doen aan spelen en avonturen beleven in de natuur. De activiteiten duren ongeveer 2 uren en kinderen leren er een hut bouwen, dierensporen herkennen, vuur maken zonder lucifers, een hindernissenparcours nemen en dieren spotten met een verrekijker. Na afloop ontvang je het boswachtersdiploma van Oer. De toegang is gratis voor kinderen die er lid van zijn en niet-leden betalen €8 per kind. Volwassenen hebben gratis toegang. Tickets zijn vooraf online te reserveren of te koop op de locatie. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kun je tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar de Veluwe Fair op het Nationaal Hippie Centrum aan de Beek 101 in Ermelo. Het evenement biedt stands met streekproducten, lifestyleartikelen en activiteiten voor jong en oud. Het terrein is deels overdekt en deels outdoors, waardoor ook bij mindere weersomstandigheden een droog bezoek mogelijk is. De organisatie belooft een dag vol inspiratie, gezelligheid en typisch Veluwse gastvrijheid. Kijk voor meer informatie over programmaonderdelen en de ticketverkoop op veluwefair.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In de herfstvakantie rockt de Veluwe in Ermelo. Op zaterdag 17 oktober doet de Amaliahal van het Nationaal Hippie Centrum dienst als feestlocatie. Veluwe rockt brengt pop, eurodance en house. De organisatie is erin geslaagd om een aantal landelijke acts aan te trekken. En het programma begint 's middags al en gaat dan door tot vroeg in de ochtend. Voor dancemuziekliefhebbers is dit festival een no-miss. Check de officiële kanalen voor de line-up en tickets. Op zaterdag 24 oktober staat er een groot evenement gepland in Barneveld Centrum, Barneveld op Stelten. Dit unieke festival biedt hilarische stelten-acts en sprookjesachtige optredens verspreid over het centrum. Je kunt er genieten van straattheater, muziek en gezelligheid. De toegang is gratis. Een dag vol amusement voor jong en oud in Hartje Barneveld. Kijk voor meer informatie op barneveldcentrum.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen trackingsystemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd hij door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. De druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. En vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen eerst wat zon, maar 's middags trekt er een regengebied over het land. Bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen tracking-systemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijne van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden in Jemen, de zetel van de regering. Er zijn 4 mensen omgekomen. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. En asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen eerst wat zon, maar 's middags trekt er een regengebied over het land. Bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Giel Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Drugscrimineel Jan G. uit Overasselt is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. En onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen eerst wat zon, maar 's middags trekt er een regengebied over het land. Bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. Uit het hart van de West-Veluwe. De stem van jouw regio.
3: Baby.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia. Expodia presenteert een klassieker uit de Expodia-verzameling.

0: De radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders. Onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Luisteraars, goedenavond. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Xpodia. Aflevering 571 zijn we aanbeland op deze 15e oktober. We krijgen zometeen nog een diverse mix met Genesis, maar ook met Rush, met IQ en ook Catatonia. Het album van de week is van de Nederlandse band Skylake. Hier in de studio uiteraard aanwezig mijn vaste co-DJ Gerrit. Gerrit, goedenavond.
2: Goedenavond Peter. Weer een mooie uitzending als ik het zo zie.
1: Ja, zeker. Een hele mooie met prachtig werk. Ook wat Edwin heeft aangeleverd. 3 stuks weer natuurlijk vanavond uit Spanje. We zijn geopend met Discard Your Fear van Riverside. Eventjes heel kort. Een oproep van Marius Duda als de songwriter van Riverside om ervoor te zorgen dat we uit onze comfortzone komen, waar ook angst overheerst. Heb het lef om vooruit te stappen. Heb het lef om de angst aan te gaan en te weerstaan en om het leven voluit te leven. Discard Your Fear van Riverside. Dus Fido.
2: Fido, ja, want van Polen maken we een hinkstapsprong naar Californië. En daar woont de multi-instrumentalist Fido. En die spel ik even die naam. P-H-I-D-E-A-U-X. Fido, dus. Het klinkt Frans, maar dat is het niet. Sterker nog, het woord bestaat geen eens. Fido is gewoon een grap. Het komt van een oude hondennaam, Fido, F-I-D-O. Dat is Latijns voor trouw of betrouwbaar. En chique mensen spreken dat dan een beetje op zijn Frans uit en dan krijg je Fido, net als in Bordeaux. Maar goed, het gaat natuurlijk uiteindelijk om de muziek en zijn inspiratie ligt in de psychedelische hoek en ook bij de muziek van Jethro Tull, David Bowie en oude Genesis. Hij brengt sinds 92 albums uit en als Fido, met wisselend succes overigens, zijn nieuwste album kwam onlangs uit en dat is er een die zeker wel de moeite waard is. Dat album heet Automoto Animus, oftewel zelfbewegende ziel. Het nummer dat je hoort heet Enigmatic Terminus. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Allemaal moeilijke namen, mysterieus eindpunt. Fido dus.

0: 104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Xpodia. Xpodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Xpodia.
1: Het wordt hoogste tijd om eens over te schakelen naar Spanje en te kijken wat Edwin voor ons in petto heeft. Edwin, goedenavond en welkom.
2: Ja, dankjewel Peter. En vanavond begin ik met Genesis. En die onderging rond 1980 een enorme transformatie. Na het vertrek van Steve Hackett ging de band als trio verder met Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford, zoals bekend. Het album Duke, dat is uit 1980, wordt door veel fans gezien als het laatste echte prog-album van Genesis. Alhoewel de popsound al wel duidelijk hoorbaar is eigenlijk. Het album, dat was een gigantisch succes. En dit bezorgde de band hun allereerste nummer 1 notering in de Britse albumlijsten. Oorspronkelijk had de band een doorlopend episch nummer, een prognummer van 30 minuten maar liefst geschreven. Maar omdat ze niet wilden dat fans het direct zouden vergelijken met hun eerdere epos Supper's Ready, besloten ze toch wel op te knippen. De nummers Behind the Lines, Judges, Guide Vocal, Turn It On Again en Duke's Travel en Duke's End vormden samen dit verborgen conceptverhaal over de opkomst en ondergang van de fictieve tv-ster Albert. En het album, dat is sterk beïnvloed ook door de scheiding van Phil Collins. Omdat Collins destijds in Vancouver zat om zijn huwelijk te redden, hadden Banks en Rutherford alle tijd om thuis solomateriaal te schrijven. En toen ze weer bij elkaar kwamen, nam iedereen zijn beste ideeën mee naar de studio. De tekst van Behind the Lines werd geschreven door Mike Rutherford en sluit aan bij het overkoepelende verhaal van Albert. Het beschrijft het gevoel van emotionele afstand en het onvermogen om echt contact te maken met een geliefde. De hoofdpersoon die verschuilt zich metaforisch achter de linies van een boek of een verhaal, kijkend naar de woorden in plaats van de realiteit onder ogen te zien. Dus hier mijn eerste bijdrage vanavond, Behind the Lines.

0: speelt waar en wanneer? De Xpodia Concertagenda.
1: Ja, er is veel te doen de komende tijd. Op 28 oktober zal Jethro Tull optreden in de vereniging in Nijmegen. En op 30 oktober doet hij het dan nog eens een keer dunnetjes over in van alle plaatsen Hoorn. Jawel. Van 16 tot 22 oktober zal Marillion op diverse plekken optreden in Nederland. Volgens mij is een heel groot deel ervan al uitverkocht. Maar waar ik aandacht voor vraag is de band Solstice. Die treden namelijk op 25 oktober in de boerderij in Zoetermeer. Die hebben een tijdje geleden een album uitgebracht, Clan, in 2025. Het is de band rond Andy Glass. Met een prachtige stem van Jess Holland als zangeres. Ze hebben al een album Clan Live uitgebracht, begin dit jaar. En daarvan laat ik je als een voorproefje voor 25 oktober het volgende nummer horen. Dat heet namelijk Earth Song. Hier is Solstice.

0: We gaan naar Cuba.
1: Cuba, ja, want muziek bij Expodia komt uit alle windstreken. Van Japan tot Australië en van Finland tot Cuba. En uit Cuba, daar komt Anima Mundi vandaan. Ze zijn opgericht in 1996, de hoogtijdagen van het regime van Fidel Castro. In 2011 traden ze voor het eerst op in Europa. Dat was ook nog onder Fidel, als ik het goed heb. Dat was in de Lakai in Helmond en daarmee braken de hoogtijdagen van de band aan. Maar sinds 2019 is het muisstil rond de band. Hun website is nog wel in de lucht, maar lijkt niet actueel te zijn. Gelukkig hebben we de muziek nog. Wat dacht je bijvoorbeeld van het nummer On Earth Beneath the Stars van het album The Lamplighter uit 2013? De lantaarnopsteker is een metafoor voor de hogere kracht die niet alleen het duistere universum verlicht, maar ook de harten van de mensen. Wat een mooie boodschap.

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Tijd voor de tweede bijdrage van Edwin. En volgens mij heeft hij haast.
3: Ja, en van Engeland ga ik nu mijn tweede bijdrage naar Canada. En wel naar Trio Rush met drumlegende Neil Peart. Die hadden in 1981 hun artistieke hoogtepunt met het album Moving Pictures. Het album dat bereikte de status van een absolute klassieker. De albumhoes die bevatte visuele woordgrap. Je ziet letterlijk verhuizers die schilderijen verplaatsen, moving pictures, terwijl omstanders emotioneel bewogen worden, moved, door de kunstwerken. Vanavond gaan we luisteren naar het nummer Red Bachetta. De tekst, geschreven door Neil Peart, dat is een science fiction verhaal dat zich afspeelt in de toekomst, waarin auto's met een verbrandingsmotor bij wet verboden zijn, namelijk door de motor law. En de hoofdpersoon die reist in het geheim naar de boerderij van zijn oom buiten de stad. Daar houdt namelijk zijn oom al 50 jaar lang illegaal een glimmende rode Ferrari 166 Bazetta verborgen. De jongen die neemt de auto mee voor een illegale plezierrit, wordt weer achtervolgd door een futuristische luchtkussenvoertuig van de politie, maar weet toch te ontsnappen en keert weer veilig terug naar de boerderij. Met dit verhaal geniet van Red Bachetta.

0: actueel van de recente releases moet je deze gehoord hebben.
1: Ja, we gaan naar een nieuwe release die eraan komt. Want het album is nog niet beschikbaar. Het komt beschikbaar voorjaar 2027. En dan heb ik het over de Sloan Square Band, oftewel SSB. En Gerrit zegt hier net van, goh, had ook net zo goed een nieuwe politieke partij in Nederland kunnen wezen.
2: In Nederland, ja. Dus mensen, als je nog een idee hebt, SSB.
1: Doe eens mee met de SSB. Ja, het is een, zoals ik al zei, een Franse band. Het gaat over het leven in het moment. De vergankelijkheid die om de hoek staat. En waar je eigenlijk helemaal niks van aan moet trekken. Het nummer heet Adding Life. En er zijn twee grootheden die daaraan meedoen. De ene is Dee Pratt. En die kennen we als de bassist. Onder andere als invaller van Roger Waters bij Pink Floyd. En later meegespeeld met David Gilmour. Dee Pratt is echt een grote in Engeland.
2: Dat moet wel, ja.
1: Hele goede basspeler. En de tweede, die op dit nummer ook nog de tweede solo heeft gespeeld, is niemand minder dan...
2: Dan...
1: John Mitchell.
2: Hey,
1: jawel.
2: Hè, daar is hij weer.
1: Daar is hij weer. Dus ja, we hebben een klus, zegt hij dan. Maar het is echt fantastische muziek. Dus ik zit met spanning te wachten tot we het totale album krijgen. En wat het album naam gaat worden, weet ik ook nog niet. Maar dit is dus SSB Sloan Square Band met Adding Life.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Expedia. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia.
2: Van SSB naar TPT.
3: TPT, dat is de koosnaam voor de Pineapple Thief. En dat zijn wel stamgasten bij ons in Expedia. De band is opgericht in 1999 en nog steeds live and kicking. Onlangs brachten ze hun 17e, mind you, als studioalbum uit. Van vanavond grijp ik terug op een oud succesnummer van hun topalbum Magnolia. En je weet wel, die plant staat voor nobelheid, waardigheid en liefde voor de natuur. Van dat album koos ik mijn favoriete track, The One You Left To Die. En dat is een donker lied over spijt, rouw en verlies en chaos in je hoofd. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
2: Nou ja, ik vind er heel veel van, want ik vind het een fantastisch nummer. Maar je bedoelt de luisteraar natuurlijk, hè?
3: De luisteraar, ja.
2: Dat dacht ik.
3: Okay. Als ik die met jij mag aanspreken.
2: Ja, dat mag je volgens mij vast wel. Laat het weten op Facebook. Vinden we altijd leuk als we daar reacties krijgen. Hier is de Pineapple Thief.
0: Expedia presenteert een klassieker uit de Expedia-verzameling.

0: betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Xpodia.
1: Vaste luisteraars van Xpodia die weten wel dat als het herfst is en de bladeren vallen en het wordt wat donkerder buiten en het is dan een beetje kastanje kleur en zo, dan is er ook een kastanje kleur in mijn glas. Dat noemen we dan bokbier. Ja, en dat is namelijk, weet je, open haartje aan, een bokbiertje drinken en dan één band die erbij hoort, in ieder geval voor de wat meer balladachtige nummers. Daar heb ik het over Catatonia, de band rond Jonas Renske, tegenwoordig van zijn maatje, die is daar al een tijdje geleden uitgestapt. En dan ga ik nu naar het live optreden wat ze hadden in Engeland in 2015, Sanctitude, en dat was eigenlijk een akoestisch concert. Dus niet met hele zware versterkers, maar echt, ja, mooi uit. En Bruce Short, die speelde daar ook mee met hun. Die was als gastmuzikant ook uitgenodigd om ze te helpen.
2: Niet de eerste, de beste dus.
1: En een van de mooiste nummers die Catatonia wat mij betreft ooit heeft gemaakt is Unfurl. En dat eigenlijk, het is een klassieker van de fans. Het heeft nooit in eerste instantie op een album gestaan. Maar de fans die vonden het zo goed dat ze het nu elke keer moeten spelen. Leuk is dat, hè?
2: Ja, ja.
1: Het gaat over kiezen. Het gaat over relaties, het gaat over ontsnappen aan de werkelijkheid, het gaat over de desillusie van het ouder worden en op de een of andere manier je plek zien te vinden in het leven.
3: We would like to thank you so much for coming out this evening. It has been very special to us and of course we hope it's been special to you as well. This is our final song. It's called Unfurl.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax, dat in de Eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.

0: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Luisteraars, welkom bij het tweede uur van deze Xpodia aflevering 571. Waarbij we straks nog een nummer van Edwin krijgen, uiteraard uit Spanje. Een aantal bijdragers van Gerrit en we hebben nog een album van de week uit Nederland. Maar het is herfst en Gerrit sluit zich daarbij aan.
2: Zeker, medio oktober moet dat kunnen. Mostly Autumn gaat het dus om en die komen wel af en toe langs bij ons bij Xpodia. Ze hebben een uitgebreide discografie waar het goed uit kiezen is. Meestal hoor je bij onze studio-opname, maar vanavond heb je kunnen luisteren naar een live nummer in dat heet Heroes Never Die. Dat klinkt verrassend goed, vind ik dan. Het komt van het album Back in These Arms Live 2022. En mocht je de muziek daar aanspreken, 5 december zijn ze in Zoetermeer te zien. En dat treden ze dus op.
1: Wij gaan verder met een Nederlandse band. En dat is Skylake. En die ken je misschien wel, want deze band is opgericht door de zoons van Erik Laan, die we weer kennen, van
2: Silhouette.
1: Silhouette, precies.
2: Tweede generatie.
1: De tweede generatie. En ze doen meerdere dingen, maar Skylake is één band en die heeft jaren geleden al een keer een album uitgebracht. En toen dacht ik van nou, zal dat een eendagsvlieg blijven of niet? Dat is niet zo, want er komt nu een tweede album. Dat komt uit op 12 november. Maar ik mag er 2 nummers van draaien en dat ga ik dus ook doen. En ik moet eerlijk zeggen, het is ongelooflijk krachtige muziek. Ik vind het mooi, ik draai het graag. Maar als je ziet wat ze aan muziek uitbrengen en aan nummers schrijven, ik denk, petje af. Wat je gaat beluisteren zijn 2 nummers. Wide Open en Haunted. Alles bij elkaar 13 minuten muziek van het nieuwe album van Skylake. En dat heet The Deep Dive.
0: Een album met meerdere juweeltjes. Meerdere juweeltjes. Dit is het Xpodia album van de week.

0: Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: We gaan naar Scandinavië, denk ik, Gerard.
2: We gaan naar Zweden, ja, want we richten de schijnwerpers maar eens weer op een progressieve metalband, Pain of Salvation. Ze bestaan al, ik weet niet hoe lang, maar ze zijn bovendien nog springlevend. Ik las namelijk ergens dat ze met een nieuw album bezig zijn. Dat moet The Deep End gaan heten. Nou, daar heb ik nog geen muziek van, maar ik kijk er wel naar uit. Maar voor nu koos ik om uit hun immense repertoire. En zo kwam ik uit bij het titelnummer van het album Remedy Lane uit 2002. Dat is een instrumentaal nummer dat niet zo zwaar op de maag ligt als menig andere Pain of Salvation track. En dus wel geschikt voor Expodia. Pain of Salvation, Remedy Lane.

0: Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Het is de hoogste tijd om de derde bijdrage van Edwin is de revue te laten passeren. Ook zijn laatste bijdrage van vanavond natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen, het is een behoorlijk stevige keus die hij heeft gemaakt.
2: Ja, en met het album The Wake uit 1985 en het centrale meesterwerk Widow's Peak vestigde de band IQ zich definitief als een van de absolute iconen van de neo-progrock. Samen met bands als Marillion en Pendragon bliezen zij halverwege de jaren 80 het progressieve genre nieuw leven in. Het album dat werd geschreven onder zware omstandigheden. De bandleden leefden in die tijd namelijk in extreme financiële armoede en woonden claustrofobisch samen in een kraakpand in Londen. Die intense onderlinge spanningen sijpelden direct door ook in hun muziek. En die spanningen eisten direct na de release ook een tol, want zanger Peter Nicholas die verliet de band om pas na 8 jaar, dat was toen weer in 1993, terug te keren. The Wake, dat is dus een duister conceptalbum dat de reis van de menselijke ziel onderzoekt vlak na het overlijden. Het verkent de overgang naar het hiernamaals, de verwarring van de overledene en ook het loslaten van de aardse leven. Binnen het concept van het album verwijst Widow's Peak naar de achtergebleven vrouw van de overleden hoofdpersoon. De ziel van de man die ontdekt in dit stadium van de reis dat hij per ongeluk levend is begraven en probeert vanuit de dood wanhopig contact te zoeken met zijn rouwende weduwe. Deze macabere verhaalslijn verklaart de onheilspellende, dramatische lading van de muziek. Dus mijn afsluiter vanavond is Widow's Peak.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Tijd voor het bluesblokje, wou ik bijna zeggen. Maar als ik kijk naar hoe lang dit nummer duurt, denk ik bluesblok.
3: Ja, dan laten we dan maar het bluesblok doen. Het is in elk geval van de Amerikaanse bluesgitarist en zanger Walter Trout. Het wordt een nummer van het album Alive in Amsterdam 2016. Dat is opgenomen nadat Walter 2 jaar eerder een levertransplantatie had ondergaan. En zijn echtgenote had daar een crowdfundingsactie voor geregeld. Dus het is niet de vetpot daar bij Walter Trout. En het is niet zomaar een willekeurig nummer uit zijn grote repertoire. Nee, koos voor het epische Say Goodbye to the Blues. Dat ook wel de Bohemian Rhapsody van de bluesmuziek genoemd wordt. En dat is de publiekslieveling overigens bij zijn live optredens. En Gary, die draagt het nummer... Nee, Gary niet, Walter. Die draagt zijn nummer vaker op aan overleden blues-iconen.
2: Zoals bijvoorbeeld Gary Moore.
3: Zoals bijvoorbeeld Gary Moore, ja. En ook de B.B. King en al die andere grote jongens.
2: Ah.
3: En we kozen nu omdat hij binnenkort 4 podia in Nederland te zien is... en te horen is natuurlijk. Dus daar kan je naartoe.
2: Ja, wat leuk.
3: Ja, dit is leuk, Walter Trout. Die komt niet zo vaak, dus 4 keer kun je hem zien.
2: Nou, we gaan zometeen nog naar een band die 5 keer in Nederland gaat optreden. Als afsluiter. Ja. Maar eerst even Walter Trout.

0: Thank you.
1: Battle. Uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
2: We gaan deze Xpodia afsluiten. Dus ik zeg alvast naar ver weg Edwin in Spanje. Edwin, dankjewel voor je bijdrages voor vanavond. Van onder andere Genesis van Rush en van IQ. Een prachtige mix van verschillende soorten muziek. Dankjewel. Dankjewel aan Gerrit.
3: Ja, graag gedaan.
2: Dat jij bijgedragen tot met deze Bohemian Rhapsody van Walter Trout. Die eigenlijk heel anders heet. Say goodbye to the blues. En... ja, tot volgende week.
3: Tot volgende week gaan we weer opnieuw beginnen.
2: Ja. Yeah. En luisteraars, wij gaan afsluiten met de band die ik eigenlijk al in het eerste uur ook aankondigde in de concertagenda. Namelijk Marillion. Die komen op 16, 17, 19, 20 en 22 oktober naar Nederland. Voor optredens op diverse plekken in Nederland. En volgens mij is het grootste deel daarvan al uitverkocht. Ja, als ze dan toch live gaan spelen, ga ik ook een live nummer draaien. Live at the Royal Albert Hall. All One Tonight. Dat komt alweer uit 2018. Tenminste, toen is dat album uitgebracht. Het nummer Easter. En dat is natuurlijk gewoon een van de publiekslievelingsnummers van Marillion. Met de prachtige stem van Steve Hogarth. Daarmee sluiten we af. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende week.
1: Xpodia presenteert een klassieker uit de Xpodia-verzameling.
4: This is Easter.

Ja, en na dit prachtige nummer van Marillion hebben we nog een paar minuutjes de tijd. Any Color, Jolrijk, afkomstig van Dark Side of the Moon. Hier is Pink Floyd. Nogmaals, tot volgende week.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax, dat in de Eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Engeland. De band heet Stormbringer. De meest recente album heet Transcendence. En deze single die kwam daarvan uit, was het begin september, denk ik. Ik denk, ik ga een keer draaien. Dirt and Bone hoorde je. Het gaat over emotionele uitputting, zelfreflectie en hoe je tegenwoordig je eigen plek in de wereld kunt vinden. Mooi, hè? Schitterend is dat. Je hoorde zelfs opener van Schouten, Benat een uurtje, Rock een uurtje, Metal een uurtje, van alles wat. We gaan weer de hele wereld over. We begonnen in Engeland, zoals gezegd. Maar we gaan wel weer heel veel verder. En we gaan ook heel ver terug in de tijd. We hebben ook natuurlijk onze vaste onderdelen. Dat ken je natuurlijk, de Killer Classic, die ken je. Dat is, gaan we 10 jaar terug in de tijd naar het album van Monster Truck. Dat heet Sitting Heavy. Je hoort zo meteen She's a Witch. In de oerknal heel ver terug naar 1976. Het debuutalbum van AC/DC. High Voltage, It's a Long Way to the Top. If you wanna play rock and roll. En de showcase hebben we Gary Moore de tweede week. Run for Cover, het album uit 1985. Je hoort het titelnummer. Ook nog de Rock 13, maar daar ga ik je straks wel over vertellen. Want we waren in Engeland, we gaan nu even naar Griekenland. Dit is Requiem.

Tennessee. Gaan al een aantal jaren mee hoor, sinds de jaren 90. Saliva. Inmiddels wel ook al een aantal jaren met een nieuwe zanger. Je hoorde het met I'm Breaking Through. En daarvoor gingen we naar, Griekenland. The Villagers of Ionina City. Die komen uit Griekenland. Die hoorde je met een Requiem. We gaan even terug in de tijd. Best wel ver. 10 jaar terug in de tijd. Dan komen we uit in het jaar 2016. Killer Classic. En dan gaan we even naar Canada. Ja, ik zei het al in het begin, we gaan de hele wereld over. Deze band, Monster Truck, komt uit Canada. Gaat dus mee sinds het jaar 2009. En 10 jaar geleden brachten zij een lekker album uit. Dat album heet Sitting Heavy. Daarvan hoor je in de Killer Classic deze. Hij is lekker. Ik ga even dansen, denk ik.

Drie jaar geleden was hij in Nederland, in Amersfoort. Ik was daarbij bij zijn concert. Ik kan je vertellen, ik heb een vieze avond gehad. Wat een energie heeft deze man. Dust and Bones is zijn laatste single. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 2016. Monster Truck bracht toen het album Sit in Heavy uit. Je hoorde She's a Witch. She's got a demon in her soul, zingen ze. Mooi, hè? We gaan even kijken over mooi gesproken naar de Rock 13. De nummer 1, die hoor je zo meteen, die is van Let Down and Do It For The Love. En Greta Van Fleet, ook binnenkort in Nederland. Maar binnenkort over een tijdje in Nederland, heeft ook een nieuwe uit. En die komt nieuw binnen in de Rock 13. Hoe die heet? Ja, de titel is niet zo mooi. Tear It Down.

0: Zijn echte naam is Blake Collington. Maar niemand kent die haar. Zijn eigen moeder kent hem onder die naam en zijn familie. Maar wij kennen hem onder de bandnaam, onder de artiestennaam Let Down, met een puntje erachter. Het staat voor de eerste week op de nummer 1 positie van de Rock 13. I Do It For The Love. En daarvoor hoorde je Greta Van Vliet. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13. 24 mei staan ze in Amsterdam. Je hoorde hen met de nieuwe single Tear It Down. Gaan wij weer even terug in de tijd. We gaan heel ver terug in de tijd naar het debuutalbum van een zeer, maar dan ook zeer bekende band. We gaan terug naar 1976.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Ik is de schouder bij nacht.
0: In de Oeknal gaan we even kijken naar het debuutalbum van de Australische band AC/DC. Het heet High Voltage en ze gaan dus al mee sinds de jaren 70. Ik was groot fan van de zanger Bon Scott, maar helaas eind 70, begin 80 overleed hij. En daarna hebben we natuurlijk ook een hele goede zanger, maar die vond ik toch een heel stuk minder. Maar goed, we gaan terug in de tijd. We gaan terug naar de bron van AC/DC. It's a long way to the top, if you wanna rock and roll.

zijn met z'n vier. Ze komen uit Chili. Ik zei het al in het begin van de uitzending, we gaan de hele wereld over. Racimo, zo heet de band. Hun laatste album heet Landing en daarvan hoorde je het titelnummer, alhoewel het dan The Landing heet. En voor The Landing gingen we naar Australië, AC/DC. Het begin van AC/DC in 1976. Met het album High Voltage, je hoorde It's a Long Way to the Top. If you wanna rock and roll. Schouten benacht, een uurtje rock'n'roll, een uurtje metal, een uurtje van alles. Wat, ik kan het niet genoeg zeggen. En we gaan nog steeds de hele wereld over. Wel even terug naar Chicago, want daar komt deze band vandaan. Ze maken lekkere punk en ik ben al meerdere keren naar ze toe geweest. Dit is Rise Against.

0: Dat is het titelnummer van de laatste CD-album van de Noorse band Audrey Horn. Ze komen uit Bergen. Achilles, zo heet het dit liedje en zo heet ook het album. En daarvoor hoorde je Rise Against. Zij leven onder de grond, Living Underground. Zit er ook deze uitzending van Schouten en Nacht. Nee, maar dat doet nog gewoon de showcase. Die staat in het teken van een Ierse artiest die ontzettend bekend is. Maar veel te vroeg overleed tijdens vakantie in Spanje. We hebben het natuurlijk over Gary Moore. In de showcase gaan we terug naar het jaar 1985.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: In de showcase Gary Moore van het album Run for Cover uit het jaar 1985. Hij speelde in Kid Row. Zijn bekendste, dat dan tijd voor mij, is met Thin Lizzy samen met Phil Lynott. Maar hij maakt ook heel veel solo. Onder andere deze in het jaar 1985. In de showcase zijn we toen in de tweede week en in de tweede week het titelnummer. Dit is Run for Cover.

zou maar 58 jaar worden. Hij overleed in Spanje op vakantie in Estepona. Run for a Cover, de tweede week van de showcase. Je hoorde hem uit 1985. Brengt ons bij het einde van dit programma. Ik dank je heel erg hartelijk voor het luisteren. En ik hoor je heel graag volgende week weer. Een suggestie is altijd welkom. En stuur even een e-mailtje. eddy@schoutenbijnacht.net. En dan hebben we het over Eddy met een Y. We sluiten af met de laatste van de Pure Reason Revolution. Die maken ook al van die hele bijzondere muziek. Dit zijn de Black Arrow Acrobats. Tot volgende week. Doegie.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Frankrijk is bij de ingang van de Kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

105FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In Frankrijk is bij de ingang van de Kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.